Zone. We zijn hier voor een grote mens. Als die. Er wordt met ons op tour gaan. We hebben het samen spelen. En er wil jetzt een titel van zich zingen als Moves Like a Dancer, Tony Kaye.